is het lot. De een wordt vizier en de ander god. En dat is iets dat ik niet